0: Hallo, 1, 2, 3. Hallo,
1: Hallo,
0: wij
1: wij
0: zijn
1: zijn
0: Minskoff
1: Minskoff
0: op
1: op
0: Radio
1: Radio
0: 98.1.
1: 98.1.